Radio Park. De dag van de mooiste intro's.

0: ChatGPT.
1: Ja.
0: Ik kan nooit een BH vinden die echt past. En in die laatste winkel waar ik was, werd er niet gekeken naar wat er nu bij mijn figuur gaat.
1: Dat klinkt als een drama.
0: Ja, en ik wil gewoon een winkel vinden waar ik me nu echt op mijn gemak voel en het niet uitmaakt dat ik een maatje meer heb.
1: Ga maar snel naar Dolce Donna.
0: Ah ja.
1: Daar helpen ze je echt en ze zoeken samen het juiste model en de juiste maat. Ze zijn er heel lief en iedereen is er welkom.
2: Dolce Donna, fashion en lingerie. Passen is daar echt leuk en comfortabel.
3: Komt dat zien, komt dat zien. Cirque Magique.
4: Het nieuwe kunstrolschaatsspektakel van Rollerschool Brasschaat.
3: Cirque Magique.
4: Wie wordt de waardige opvolger van de Cirque Magique circusdirecteur?
3: Van die geeft het stokje door aan, ja, aan wie?
4: Maak het live mee op 8, 9 en 10 mei in Sport Vlaanderen Brasschaat.
3: De allerlaatste tickets van Cirque Magique vind je op tickets.rolschaatsen.com.
4: Tickets.rolschaatsen.com.
3: Kom dat zien. Cirque Magique.
4: Magischer wordt het niet.
2: Die eerste hap. Sappig, vol smaak, perfect gegrild. Bij Keurslager De Mulder begint die smaak al bij onze selectie. Topkwaliteit vlees, huisgemaakte marinades, puur vakmanschap. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
5: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 11 uur.
6: Goedenavond. De brand op het militair domein Kamp Beverlo in Leopoldsburg is onder controle. Dat meldt de gouverneur van Limburg. De brand ontstond iets voor 5 uur vanmiddag. Rond 9 uur vanavond was de brand onder controle. Er moet wel nog nageblust worden, vertelt de burgemeester van Leopoldsburg, Marleen Kaufman.
7: Dat is dat de hele avond, vannacht, maar ook morgen nog zeker de hele dag gaan blijven nablussen. Dus dat wil zeggen dat de bosbrandwagens, dat die allemaal ter plaatse blijven met mankracht. En dat het de drone is die ingezet wordt om te kijken of er ergens opflakkeringen komen, zodat er eigenlijk onmiddellijk nageblust kan worden.
6: Zo'n tientallen hectare natuur zijn in vlammen opgegaan. In play-off 3 van ons voetbal heeft Zulte Waregem met 2-3 gewonnen van Cercle Brugge. Cercle kwam 2 keer op voorsprong, maar gaf die ook 2 keer uit handen. In het slot maakte Zulte ook het winnende 3e doelpunt. Het is daardoor ook zeker van de eerste plaats in play-off 3. Cercle volgt nu op 4 punten en kan hen met nog 1 speeldag te gaan niet meer inhalen. Dender was al zeker van barrages om in eerste klasse te blijven. En tennis. Geen nieuwe stunt voor onze landgenoot Alexander Bloks op het tennistoernooi van Madrid. Bloks verloor zijn halve finale van de Duitser Alexander Zverev in 2 sets. Het werd 2-6 en 5-7. Het was voor Bloks de eerste keer dat hij zo ver raakte op een groot toernooi. Hij is 21. Vanavond neemt de bewolking toe. Mogelijk trekken er vannacht buien over het land. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst zonnig. In de namiddag felle regen en onweersbuien bij 25 graden. Zondag wisselvallig en nog zo'n 20 graden. Ook volgende week opnieuw wisselvallig.
8: De mooiste damesmode vind je bij Shirt Center. Met Belgische topmerken als Marie Mero, Xandres, Caroline Dis en Meyerlin. Aangevuld met Mark Kane en Brax. Shirt Center, parking het Vent 12 in Schoten. Kijk op shirt-center.be.
9: Kies voor mooie mode, Shirt Center.
5: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be. De dag van de mooiste intro's.

0: Hey, ik ben Sandy van Grandioos. Wist je dat er bij Grandioos iedere dag nieuwe items binnenkomen? Als jeansspecialist vind je bij ons de jeans voor elk figuur en lengte. Bovendien is onze hele collectie budgetvriendelijk en beschikken we over zeer ruime paskamers met airco. Grandioos, Bredabaan 207 in Bratsgaat. Parkeren kan vlot op de oude baan. Volg zeker onze sociale media.
1: Of je nu kiest voor 45, 33 of 78 toeren, bij Floorhouse vind je alle hits op vinyl. Vinyl in de woonkamer, de slaapkamer. Je smaak vind je zeker bij Floorhouse. Kom langs en maak kennis met al die vinyl floorhits.
2: Kies de vloer die ligt. Floorhouse. Parket, laminaat, tegels, vinyl. Floorhouse.
1: Bredabaan 1303 in Schoten.
3: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten? Doen we niet. Je de beurs uitleggen van A tot Z? Doen we wel.
4: Bezoek onze Braschaatse Argenta-kantoren in Mariaburg, Centrum en Maria Terheide.
3: Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
4: Privé sauna De Clou, dat is genieten in alle rust. Relaxen je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
6: Zin in iets echt lekkers? Bij Cookies & Chocolate proef je het verschil van echte ambacht. Handgemaakte pralines, vers gebakken koekjes en chocolade om van te smullen. Of je nu komt voor een cadeautje, een zoete pauze of gewoon omdat het lekker is. Cookies en chocolate. Bredabaan 1129 in Maria Terheide of Bredabaan 294 in Braschaat Centrum. Heb jij kennis die je graag doorgeeft? Bijlespunt zoekt enthousiaste begeleiders voor 1-op-1 bijlessen. Of je nu student, leerkracht of expert bent, het draait om de begeleiding die je geeft. Jij bepaalt waar en wanneer je dit doet, volledig flexibel. Kijk voor alle informatie op bijlespunt.be.
7: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van middernacht.
8: Goedenacht. Bij de grote brand op het militair domein Kamp Beverlo in Leopoldsburg is enkele tientallen hectare natuur in vlammen opgegaan. Dat bevestigt de brandweer. Het vuur is sinds 9 uur vanavond onder controle, maar de brandweer zal nog de hele avond nablussen, vertelt burgemeester van Leopoldsburg Marleen Kaufman.
9: Dat is dat de hele avond, vannacht, maar ook morgen ook zeker de hele dag gaan blijven nablussen. Dus dat wil zeggen dat de bosbrandwagens, dat die allemaal ter plaatse blijven met mankracht en dat het de drone is die ingezet wordt om te kijken of er ergens opflakkeringen komen, zodat er eigenlijk onmiddellijk nageblust kan worden.
8: In totaal werden bijna 100 brandweermannen en bijna 40 brandweerwagens ingezet. In de play-off 3 van ons voetbal heeft Zulte Waregem met 2-3 gewonnen van Cercle Brugge. Cercle kwam 2 keer op voorsprong, maar gaf die ook 2 keer uit handen. In het slot maakte Zulte ook het winnende 3e doelpunt. Het is daardoor ook zeker van de eerste plaats in play-off 3. Cercle volgt nu op 4 punten en kan hen met nog 1 speeldag te gaan niet meer inhalen. Dender was al zeker van barrages om in eerste klasse te blijven. En dan nog Formule 1. De Brit Lando Norris vertrekt morgen van op de pole position in de sprintrace van de Grote Prijs van Miami in de VS. Hij was sneller dan de Italiaan Kimi Antonelli, die eerste staat in de WK-tussenstand. De Australier Oscar Piastri zette de 3e tijd neer. Vannacht mogelijk regen, minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst zonnig, in de namiddag felle regen en onweersbuien bij 25 graden. Zondag wisselvallig en nog zo'n 20 graden. Ook volgende week opnieuw wisselvallig.
4: De mooiste damesmode vind je bij Shirt Center. Met Belgische topmerken als Marie Mero, Xandres, Caroline Dis en Meyerlin. Aangevuld met Mark Kane en Brax. Shirt Center, parking het Vent 12 in Schoten. Kijk op shirt-center.be.
10: Kies voor mooie mode, Shirt Center.
7: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.